0: Kap reksos tu. Parrette. Ik zat te goed. Is goed.
1: Ik kan niet rechts steken. Kan voor rechts testen.